Dat was Grant Green met Does Anybody Really Know What Time It Is, If You Really Love Me en The Final Come Down. Grant Green werd geboren in St. Louis in 1935. Hij overleed in 1979 op weg naar een optreden. Zijn gezondheid was al langere tijd fragiel. Green was een gerespecteerd muzikant onder muzikanten. Elvin Jones noemde hem de beste gitarist met wie ik ooit heb gewerkt. Vanaf de jaren 90 is Grant Green wereldwijd bekend geworden, maar tijdens zijn leven bereikte Green niet de faam die collega's als Kenny Burrell en George Benson wel ten deel viel. Ter illustratie van Greens frustrerende loopbaan kunnen we een anekdote van gitarist John Scofield niet onthouden. Scofield vertelde onze samensteller, François van der Linde, tijdens een interview het volgende nogal pijnlijke verhaal. Scofield, net doorgebroken bij Miles Davis, betrok midden jaren 80 in Manhattan een appartement. Daarbij huurde hij ook een schoonmaakster in. De schoonmaakster, een zwarte vrouw, kwam op de afgesproken dag naar haar werk. Ze trad binnen en zag de gitaar van Scofield in de kamer staan en vroeg: "Oh, bent u gitarist?" Scofield antwoordde bevestigend. De vrouw zei vervolgens: "Wat leuk, mijn man Zaliger was ook gitarist." Scofield vroeg wie haar man dan wel was, waarop de vrouw antwoordde: "Grant Green." Scofield was met stomheid geslagen. Niet alleen vanwege deze ongelooflijke toevallige omstandigheid, maar vooral ook vanwege het besef dat de weduwe van de grote Grant Green blijkbaar van huishoudelijk werk rond moest komen. We sluiten af met The Windjammer, live opgenomen in 1972 in de Lighthouse in Hermosa Beach, Californië. Een typische funky vertolking van Grant Green uit die periode. Fans van Green hebben tot op de dag van vandaag moeite met diens meer commerciële funkmuziek. Met recht, maar men kan toch niet ontkennen dat Greens vette toon en herkenbare, bijtende frasering nog steeds volledig intact zijn en dat Green opwindende, zwarte muziek maakte. Op de Windjammer hoort u ook Claude Barthé, tenorsax, Gary Coleman, vibrafoon, Shelton Lester, orgel, Wilton Felder op bas, Craig Williams, drums en Bobby Porter Hall, percussie.

0: Je hoorde Grant Green in The Windjammer. Dit was Groove and Grease bij de Concertzender. Het programma over classic soul jazz.
1: Dit is de Concertzender. Jazz Not Jazz Radio.

Welkom bij Jazz Not Jazz Radio, alweer de 60ste editie van het programma op de Concertzender. Je laat horen nieuwe releases en meeneemt naar spannende muziek van jazz op de grens met hip-hop, funk, electro, ambient en nog meer spannend singer-songwriter, noem het maar op. Vandaag hebben we een non-stop uur, dat wil zeggen dat ik alleen een begin- en een eindaankondiging van dit programma doe. We gaan beginnen aftrappen met de nieuwe cd van Han Litz Groep. Han Litz is een fluitist uit Amsterdam die zich bezighoudt met Braziliaanse muziek, maar ook crossover maakt. Het is een hele mooie nieuwe cd gemaakt, die heet Epiphany. En we hebben ook aandacht voor de cd die hoog in de Jazz Not Jazz chart staat. Jazz Not Jazz is die lijst van tijdschrift Jazzism, waar altijd nieuwe releases in staan en ander spannend nieuws. Dat heet Portico Quartet, een hele goede cd. Ook een hele mooie cd, Georgia and Muldrow Seeds, geproduceerd door Madlib. We nemen je mee met Flaco Taku Taku. Heeft een hele mooie cd gemaakt, die heet 50 Days for J. Dilla. 50 korte tracks waar we van draaien, Day 1 en Day 2. En tot slot Long Arm Organic. Dat is een cd. Tokyo Monster hebben we vaak gedraaid. En we sluiten af met een cd van Shigeto Limi. Zoals gezegd, dus eerst twee tracks van Han Litz Groep. Album Epiphany en de gelijknamige titel is Epiphany. En de tweede track heet Away Again.

Dat waren Ramsey Lewis met The In Crowd, Freddie McCoy, Lonely Avenue, Billy Larkin, It's a Man's World en Sonny Cox met The Wailer. Als laatste in deze uitzending Bunky Green. Bunky Green is een soulvolle alt-saxofonist die beïnvloed is door Charlie Parker. U hoort Sneaking Up to You, een song van Chip Taylor, bekendgemaakt door zangeres Peggy Lee. Green speelt het nummer samen met saxofonist Sonny Stitt. Het staat op de plaat Soul in the Night uit 1966. Op orgel Odell Brown en drums Maurice White, die u al eerder hoorde bij Sonny Cox. Dit was Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met het jazz-tijdschrift Jazzism presenteren wij een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter en electro. En in deze editie van Jazz Not Jazz Radio draaien wij in een non-stop uur tracks van de volgende artiesten: Lone, de Haagse upcoming producer Torres, Jonsi en Alex, Mike Slot, Sunglitters, Mike Gao, Dimlight, Olafur Arnalds en een track van de onlangs overleden diva-zangeres Donna Summer. Kortom, Jazz Not Jazz Radio non-stop.

Dat waren de Jazz Crusaders met Three Fourths Forgotten Company, The Thing, Soul Bourgeoisie en Alleluia. In 1967 verscheen de sterke, meer progressieve plaat Ooh You. Daarvan draaien we What's Happening. De titel refereert aan de wijk Watts in Los Angeles. In 1965 ontstonden er rellen naar aanleiding van discriminatie van de Afro-Amerikaanse en Hispanic bevolking. Het was helaas, ondanks verbeterde burgerrechten, de voorbode van een reeks drama's die tot op de dag van vandaag voortduren. En dan als laatste in dit blok een gretige versie van Impressions van John Coltrane. Impressions staat op de Live at the Lighthouse uit 1968.

de Jazz Crusaders met What's Happening and Impressions. En dan tenslotte keren we terug naar onvervalste groovy soul jazz. Van Live at the Lighthouse 69 hoor je de versie van de jazz van Tony Joe White's Willie and Laura Mae Jones. In 1970 gingen de vrienden verder als de fusiongroep The Crusaders en richtten zich nog meer op pop, funk en soul. De Crusaders, vooral Joe Sample en Wilton Felder, waren ook ontzettend actief als gastmuzikanten en producenten. Je vindt hem werkelijk overal, van Gene Evans, George Benson, Donald Byrd en Jimmy Smith, tot Marvin Gaye, B.B. King, Steely Dan, Eric Clapton en Tina Turner. In 1979 scoorden de Crusaders en Randy Crawford een wereldhit met het funky disco-nummer Street Life. De Crusaders bestonden tot 1991. Drie bandleden overleden bizar genoeg kort naar elkaar. Wayne Henderson en Joe Sample in 2014, Wilton Felder in 2015. Styx Hooper, de enige overgebleven Jazz Crusader, is nu 81. Thank you.

0: de Jazz Crusaders met Willie en Laura Mae Jones. Dit was bij de concertzender Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.
1: Dit is de concertzender Jazz Not Jazz Radio.

0: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met tijdschrift Jazzism presenteren wij een mix van platen die op de rand liggen van jazz, hip-hop, soul, funk, singer-songwriter, electro, maar dit keer ook wereldmuziek en zelfs tegen het klassiek aan. Kortom, Jazz Not Jazz. Wieboud Burkens is mijn naam en Ruben van Roon is mijn tafel hier. En we hebben vandaag en ook volgende week een speciaal thema voor deze twee uitzendingen. Namelijk de grootmeester Egberto Gismonti, de multi-instrumentalist en componist. De Braziliaan die een enorm repertoire van prachtige muziek heeft gemaakt. Het zou te veel zijn om aan alle platen en al zijn muziek aandacht te kunnen geven. Dus we hebben in twee uur een selectie gemaakt waarbij eigenlijk onze smaak het meest leidende was in de keuze. We hoorden net een prachtig nummer van een cd van Egberto Gismonti, Group Infancia heette cd. En het stuk wat jij heette Avallo de Paggio. Ruben, jij hebt ook een enorme selectie uit je privécollectie, had je al, van Gismonti. Hoe heb jij hem leren kennen? Want het is toch een aparte componist en instrumentalist die niet iedereen kent.
1: Nee, dat klopt. Maar dat komt natuurlijk voor je liefde voor de Braziliaanse muziek. Het is een Braziliaan. En er zijn een aantal Braziliaanse grootheden. En dit is er één van.
0: Ja, hij is toch wel een eigenheimer. En misschien wat hij heel erg heeft gemingeld met de klassieke muziekstijl.
1: Ja, het is denk ik wel de meest veelzijdige van al deze grootheden.
0: En misschien met Ermeto Pascoal samen. Wat zo'n
1: eigen... deze meneer Gismonti, die speelt zowel echt fantastisch vleugel, piano, als gitaar. En dat is voor weinigen weggelegd, want het is meestal of piano of gitaar. Dat is de eeuwige strijd. Maar deze kan het echt allebei geniaal. En, en daarbij is hij componist. En hij schrijft voor klassieke scores. Hij schrijft filmscores. Dus ik denk, het is voor mij is het nog wel iets. Hermeto Pascoal is ook geniaal, hoor. Maar dit is echt zo breed. Ken ik eigenlijk geen één muzikant.
0: Ja, het is waanzinnig. Voordat we heel lang over hem gaan praten, gaan we vooral veel luisteren. Toen wij deze twee uur gingen samenstellen, toen gingen we elkaars lijstje een beetje vergelijken. En toen kwam er globaal uit dat jij eigenlijk uit zijn eerste periode wat meer muziek hebt gekozen. En ik uit zijn tweede periode, wat natuurlijk heel goed aansluit. We gaan het niet chronologisch draaien, maar we gaan een mix draaien. Maar jij wilde wel openen met een track van zijn eerste cd.
1: Ja, dat vond ik heel interessant, want die is heel moeilijk te vinden. Dus daar heb ik heel lang naar gezocht. Hij heet ook gewoon Egberto Gismonti, naar zichzelf. Hij was hier 27 jaar en wat ik hier leuk aan vind is dat het nog eigenlijk heel traditioneel Braziliaans is. Echt een beetje in het verlengde van Jobim nog. En gewoon samba's, bossa's en die melodische, melancholische Braziliaanse muziek vind je hier heel erg in terug.
0: En hij zingt zelf.
1: En hij zingt, in die beginperiode zingt hij heel veel zelf. En hij heeft onwijs een mooie stem ook, vind ik. Ik zou graag, het zijn vrij korte liedjes, songs die erop staan. Dus ik zou graag drie daarvan willen draaien. De eerste is Prum Samba. De tweede is Lirica Dos, denk ik dat dat is in het Braziliaans. En Dia.

0: Ja, Egberto Gismonti van de gelijknamige album Egberto Gismonti. Zijn allereerste album. Hij was 27 jaar. Hij komt uit 1969. En in 1970 is hij nog een keer gereissued bij een wat groter label.
1: Prachtig. Het is interessant omdat hij inderdaad die eerste periode zingt hij alles nog in de bossa-stijl. Gaat hij zelfs singeltjes uitbrengen en misschien wel hopen op een soort van carrière als popster. Maar daar komt toch wel op een gegeven moment een flikse draai in. Op het moment dat hij de Braziliaanse zang eigenlijk loslaat en weer instrumentaal gaat spelen. Begin jaren 70 is dat al. Maar in 1976, als ik het goed zeg, tekent hij een deal bij ECM. En dan begint eigenlijk een hele vruchtbare periode waarin hij 19 cd's uitbrengt. Deels onder een eigen label wat weer onder ECM valt, maar het meeste onder ECM zelf. Een van die cd's die hij uitbrengt is in Duitsland opgenomen. En dat is de cd Magico. En dat doet hij samen met Charlie Hayden en Jan Garbrick. En daar spelen ze het stuk Magico.

Ja, dit was Egberto Gismonti met Charlie Hayden en Jan Garbarek, Mysterioso, van zijn, een van zijn eerste ICM-albums, Magico. We gaan nu door met een plaat die hij eigenlijk in dezelfde periode opnam op zijn eigen label Carmel, waar hij ook geboren is. Dat is zijn geboortestad. Dat is een hele bijzondere cd. Het is een soort suite. Het gaat achter elkaar door. Ze spelen een stuk of 7 compositie van hem. En hij noemt het zichzelf de muziek van de toekomst. En de titel van die plaat is ook muziek van de toekomst, maar dan op zijn Braziliaans, wat ik zeker helemaal verkeerd uitspreek. Maar ik ga het toch proberen. Corações Futuristas. En hier, dit is het album waar voor de eerste keer het nummer Café gespeeld wordt, wat een zeer bekend nummer van hem geworden is. Daarna draaien we Carmo. Café en Carmo achter elkaar.

0: Ja, dit waren Café en Carmo van het album Corazones Furistas uit 1976.
1: In 1978 neemt Gismonti een plaat op voor ICM en die heet Sol do Meio Dia. Dat betekent een middagzon. Maar dat doet hij dan met zijn vrienden Jan Garbarek, Colin Walcott en gitarist Rolf Towner. Ook een fantastische gitarist en getekend bij ECM. En dat wordt een belangrijke plaat in zijn oeuvre. We gaan daar twee tracks van draaien. Eén korte, die heet Sapan, van 1,5 minuut. En daarna op een Indiase raga geïnspireerde track, die dan ook heet Raga.

Dat was Lonnie Smith met Expressions, Peace of Mind, Scream, Love Bowl en Seven Steps to Heaven. We sluiten af met Move Your Hand. Met deze groove van Smith's andere live LP, Move Your Hand uit 1969, maar dan nu in een ingekorte singleversie, borduren we voort op de zangkunsten van Lonnie. Ook hier getuigt de destijds 27-jarige organist van zijn sardonische opvatting over de liefde. Zou die inmiddels eigenlijk, nu die al zo oud is geworden en niet alleen een tulband tooit op zijn Oosterse wijze, maar ook een imposante dokterstitel, zou die zijn jeugdige strapatsen tegenwoordig niet hoofdschuddend aanhoren?

Je hoorde Lonnie Smit met Move Your Hand. En dit was Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

Herbie Hancock was altijd iemand die precies op de hoogte was van de muzikale ontwikkelingen. Ook hip-hop en electro omarmde hij medio jaren 80 op zijn manier. Met hulp van vriend van de show Bill Laswell maakte Herbie 2 albums in die stijl. Dit is Sound System. Effecten zijn wat gedateerd, maar als geheel blijft het overeind. Sun Ra was natuurlijk die quirky bandleider van een andere planeet. De CD-box singles bewijst ontegenzeggelijk dat het al een echt bijzondere muzikant was. Vanaf het begin in de jaren van de doo-wop naar big band. Dit is een van zijn eerste opnames met zijn trouwe metgezel op de saxofoon, John Gilmore. De titel is Soft Talk. De jazz fusion groep The Crusaders had in 1979 ineens een wereldhit met zangeres Randy Crawford, Streetlife. Met een vergelijkbare opzet had saxofonist Grover Washington zo mogelijk een nog grotere hit met Bill Withers, Just the Two of Us. Daartussen zat The Crusaders met Bill Withers in Soul Shadows. Niet zo'n grote klapper, maar een prachtig nummer.

U hoorde de Crusaders met Bill Withers en Soul Shadows. In de gidstekst hadden wij het al over analoog en digitaal knip- en plakwerk. Het nummer van Herbie Hancock was hier een voorbeeld van. Nu draaien wij Dorian Concept, een aantal jaar geleden op het North Sea Jazz Festival gezien en hij maakt het volledig waar. Toe Games Made Her Giggle. Onbetwiste invloeden op het ontstaan van jazz en ragtime, blues, gospel en de Spanish Tange. Maar ook klezmer, meegenomen door Joodse vluchtelingen uit Rusland en Oost-Europa. Naftule Brandwijn was een virtuoos op de klarinet voor de Tweede Wereldoorlog. Dit stuk heet Roemenische Doina. Terug naar het analoge knip- en plakwerk. The Adventures of Grandmaster Flash on the Wheels of Steel is een voorbeeld van de creatieve explosie in de tweede helft van de jaren 70 in de hip-hop. De ritmische innovatie en de muzikale brutaliteit doen denken aan jazz. En Good Times is als groove onverwoestbaar.

U hoorde The Adventures of Grandmaster Flash on the Wheels of Steel. Miles Davis en zijn producer Theo Maquero konden er ook wat van dat knippen en plakken. In de hele eerste elektrische periode van 68 tot midden jaren 70 gingen ze hiermee creatief los. Miles runs the Voodoo Town. Tijd voor iets meer ingetogen muziek. Op het label dat zich daar uitstekend voor leent, ECM. Van het album 1961 is het Jimmy Giuffre Trio met het nummer Brief Hesitation. We sluiten swingend af met geluiden uit de Caribbean. De titel van het nummer is The Russians Are Coming. Maar wij kennen het natuurlijk vooral als Take 5. Val Bennett op de saxofoon.

0: Maxime?
1: Nou, er zijn niet zoveel overeenkomsten. Ricardo Villalobos, dat is een Chileense producer en DJ. En op het ECM-label is daar een CD net verschenen. Die heet Re-ECM. Deze producer en DJ, terwijl die DJ'de, gebruikt hij al heel veel soundscapes van het ECM-label. En dat inspireerde hem om een plaat te maken met die soundscapes. En heeft het label benaderd en die waren zeer geïnteresseerd. Die hebben hem gekoppeld aan Max Loderbauer, wat een soort sound wizard is uit Duitsland. Ook een artiest van ECM. En die zijn aan de gang gegaan met oude ECM-platen en hebben die op een hele originele manier geremixed. En je hoort allemaal mooie soundscapes van de klassieke sector van ECM, Arvo Pärt. Je hoort ook Jeun Christensen, een bekende ECM-drummer, voorbij komen. Een hele interessante en een hele mooie CD. Het is in de stijl Micro House, noemen ze dat. Dat is een soort hele minimal electro-achtige elektronische muziek. Het eerste nummer wat ik wil draaien heet Retimer.

Je luistert naar de hele space klanken van het remix project van Ricardo Villalobos. Een remix project van ECM platen. Het heette, als laatste heette, hoorde je luisteren naar Reshadep. En de track daarvoor heette Retimeless, Ricardo Villalobos. En dat brengt ons uiteraard bij dit Nieuw-Zeelandse bandje Electric Wire Hustle. Heel hip bandje rondom een drummer, toetsenist en gitarist. Ze noemen het zelf een mix van hip-hop, psychedelica en soul. Uitgekomen op het prestigieuze BBA-label. En we gaan luisteren naar twee tracks. Te beginnen met Chaser.

Wat een geweldige plaat. Electric Wire Hustle. Helemaal aan de andere kant van de wereld. En toch maken ze gebruik met de Amerikanen. De Georgia Ann Muldrow, die je al kon horen in de samenwerking met Dudley Perkins. In het begin van deze uitzending gaan we nog een track draaien van Electric Wire Hustle met Georgia Ann Muldrow. Deze track heet This World van het album Electric Wire Hustle.

0: Jazz Not Jazz Radio. Je hoorde Electric Wire Hustle featuring Georgia Ann Muldrow, This World. Jazz Not Jazz Radio wordt in samenwerking met Jazz Magazine Jazzism gemaakt. Het is een programma dat je kan beluisteren op de Concertzender elke dinsdagavond om 11 uur. Presentatie en samenstelling Ruben van Roon en Wieboud Burkens. Wil je de uitzending nog een keer luisteren of in het archief snuffelen, dan kan je naar www.concertzender.nl gaan. En dan hoor je alle uitzendingen nog een keer op een rijtje of kan je hem downloaden op je iPod, iPhone of iPad. Laatste plaat, Ruben. Wat heb je in petto?
1: Ja, het Trondheim Jazz Orchestra. Dat komt uit Noorwegen wederom met Kim Mier. En de zangeres die je hoort is Siddel Andresen. Hele goede zangeres, mooie stem. Het is een soort mix tussen jazz en klassieke muziek. En hier spelen ze Aeolian Bloom.

U heeft geluisterd naar Ray Bryant, die leefde van 1931 tot 2011. Hij nam Nancy Sinatra's welbekende hit These Boots Are Made for Walking, geschreven door Lee Hazelwood, op in september 1966. In brede zin is soul jazz een mix van zwarte swing, rhythm and blues, gospel en moderne jazz. Soul jazz ontstond begin jaren 50 van de vorige eeuw. Trefwoorden, entertainment en dansbaarheid. Vandaag soul jazz in enge zin. Oftewel, de interpretaties van het hedendaagse populaire lied. Geen Tin Pan Alley meer als basis voor improvisaties, maar soul, funk en popmuziek. Het genre barstte in 1965 uit zijn voegen toen pianist Ramsey Lewis, geboren in 1935, de hit van Dobie Gray, The In-Crowd, opnam. U hoort hier de eveneens succesvolle opvolger, namelijk de live versie van de Beatles' song A Hard Day's Night door Ramsey Lewis.

In het programma Groove & Grease hoorde u Ramsey Lewis. Hammond-organiste pikte ook graag een graantje mee. U hoort eerst Jimmy McGriff, geboren in 1936 in Philadelphia en overleden in 2008, met zijn versie uit 1966 van Stevie Wonder's Uptight. Daarna Odell Brown and the Organizers en hun vertolking uit 1967 van Mellow Yellow van Donovan. Daarna Shirley Scott's interpretatie uit 1969 van You Make Me Feel Like a Natural Woman, de Govan King song die vereeuwigd werd door Aretha Franklin in 1967. Scott, geboren in 1934, overleden in 2002, was in de jaren 60 getrouwd met tenorsaxofonist Stanley Turrentini. Ze werkte ook heel lang met hem samen. Na Scott gaan we verder met Turrentini's versie van Sunny, de hit van Bobby Hebb uit 1966, die tot vervelens toe is gecoverd, maar de poging van Turrentini uit datzelfde jaar is onweerstaanbaar. Turrentini, die leefde van 1934 tot 2000, werd bijgestaan door onder andere de in mei dit jaar overleden Mickey Roker op drums, Blue Mitchell trompet, McCoy Tyner piano.

Om de meest extreme overstap in dit programma te kunnen maken, halen wij Bill Laswell nog eens uit de kast. Van zijn tweede album een stuk ambient met wereldmuziek-invloeden. Maar ook jazz met een heel groot vraagteken. Lost Roads is de titel van het nummer. Tijd voor het beloofde Frank Zappa-item. Zappa had een soort haat-liefde-verhouding met jazz. Een beetje zoals de programmamaker dat met Frank Zappa heeft. De uitspraak die aan hem wordt toegeschreven is: jazz isn't dead, it just smells funny. De connectie met jazz is gedurende zijn hele carrière en in zijn hele oeuvre onmiskenbaar. In de jaren 70 werden jazz-rockalbums gemaakt met behulp van onder andere George Duke. We draaien nu twee nummers uit die tijd in een pure jazz-uitvoering met een grote blazerssectie, inclusief bijvoorbeeld de broertjes Fowler. Eat That Question en Black Napkins zijn de nummers die u hoort. Ze komen van een dubbel album met de geweldige titel Make a Jazz Noise Here. En we sluiten dan dit blokje muziek af met drie nummers van Jimmy Giuffre en zijn trio. Vaak wordt dit kammermuziek genoemd, naar het klassieke model. Tegelijkertijd heeft de klarinet van Jimmy ook kletsmerkenmerken. Opwinding genoeg. De titel van het nummer is spiritueel en pretentieus. Jesus Maria.

We trappen de show af met het titelnummer van een album van Hank Mobley. De titel is No Room for Squares. Inderdaad een titel die ook inspiratie opleverde voor een van de eerste albums van John Mayer. Natuurlijk uitgebracht op het Blue Note label en vanzelfsprekend voortreffelijk qua geluid. Niels Henning Ørsted Pedersen van een album onder zijn eigen naam, maar met zijn grote vriend Oscar Peterson. Ze spelen samen een oorspronkelijk Deens kinderliedje. Zoals altijd virtuoos, maar toch ontroerend. Daar gaat hij. Iskeuvens diebe stille ro. In de diepe, stille rust van het bos. Dan tijd voor de al aangekondigde jazz standards met een instrumentale compositie als oorsprong. Whisper Not, geschreven door Benny Golson en hier in een uitvoering van Stan Getz met strijkers.

Dat was Whispernaut door Stan Getz. We gaan door met een trio nummers waar het etiket jazzrock op kan worden geplakt. We beginnen met Contusion van Stevie Wonder. De gitarist is Michael Sembello. Narada Michael Walden was een soort child prodigy op het drumstel. Later vooral bekend als producer van disco en funkmuziek. Trouw aan zijn roots op bijna elke LP met een uitgesponnen fusion nummer. Dit is Victory Suite uit 1980. Jeff Beck speelde als gastgitarist mee op albums van Stevie Wonder. Deze laatste schreef voor Jeff Superstition. Motown vond dat niet zo'n goed idee en wilde het nummer voor Stevie zelf behouden. Uiteindelijk bleef de relatie tussen de twee giganten goed en schreef Stevie Wonder 'Cause We've Ended As Lovers voor zijn vrouw Sarita, maar gunde het eerst aan Jeff.

Nu we het al eerder hadden over het doorbreken van muzikale grenzen, kan Joe Zawinul niet meer ontbreken. Van een live dubbelalbum is dit de compositie Indiscretions. Bassisten op deze plaat zijn Victor Bailey en de hier excellerende Richard Bona. Belofte maakt schuld. Nog een stuk Ennio Morricone door Marais en Colin. Deborah's Theme. Joni Mitchell sluit dit programma af met een heropname van Be Cool. Met het orkest onder leiding van Vince Mendoza en de saxofoon van Plas Johnson.

Dank voor het luisteren. Freddy blaast ons zoals gebruikelijk naar het einde van de show. Op de internetpagina van deze zender kunt u onder andere de playlist opnieuw bekijken. Tot de volgende keer.

We trappen af met twee zangtalenten die een grote ster moesten worden. Maar het duurde nog even voordat ze in de juiste omstandigheden terechtkwamen. Allereerst Lou Rawls. Al jaren binnen de blues, jazz en gospel een household naam. Maar pas bij het Philadelphia label het grote succes door de producers, componisten en het voortreffelijke orkest. De prachtige titel is If I Coulda, Woulda, Shoulda. Charles Lloyd werd vooral bekend als onderdeel van de vooruitstrevende hoek in de jazzmuziek. In 2024 brengt hij een nieuw album uit dat direct wordt genoemd als een van de albums van het jaar. Op het ECM-label met een klassiek pianotrio achter hem. Titel van het nummer is The Water Is Rising. Recent draaiden wij een nummer van het tributealbum voor Miles Davis getiteld So Near, So Far. Wat ons betreft een van de beste in dat mini-subgenre. De andere is I Remember Miles. Shirley Horn maakte zeer originele keuzes. My Man Is Gone Now. Niet in de uitvoering zoals op het album Porgy & Bess, maar veel eerder, geïnspireerd door de late uitvoering op het elektrische comeback-album We Want Miles.

De laatste jaren maakt Van Morrison het wel heel erg bont, met enerzijds complottheorieën en anderzijds ongeïnspireerde live- en studio-uitvoeringen. Dit is van veel langer geleden, Listen to the Lion. De eindeloze vocale improvisaties naar het einde van het nummer blijven recht overeind. Een jazz cameo door Connie Kay op drums in de Modern Jazz Quartet. En, om compleet te zijn, ook een soort van hard rock cameo op gitaar door Ronnie Montrose. Charlie Hayden en Pat Metheny spelen zeer ingetogen en bewogen een popliedje. The Moon is a Harsh Mistress. Aretha Franklin was natuurlijk die andere vocalist die een lange weg aflegde voordat het grote succes kwam. Gospel, jazz, blues. Het werkte niet echt. Ondanks de serieuze maatschappijen die erachter zaten. Pas bij Atlantic vielen er enorm veel kwartjes tegelijk. De juiste sfeer met zuidelijke muzikanten en liedjeschrijvers, maar ook de juiste producers. Het nummer dat wij gaan spelen heeft zo ontzettend veel soul en gospel in zich. In de zang, maar ook bijvoorbeeld in het spel op elektrische piano. De man die het liedje schreef, Paul Simon, ontkende nooit hoe zwaar hij beïnvloed werd door gospel in zowel tekst als melodie. U hoort Bridge Over Troubled Water.

Yeah.

U zult het met me eens zijn dat Laumes zo'n zeldzaam goede muzikant is dat je er gewoon stil van wordt. En alles wat overblijft is een diepe buiging. We gaan nog even terug in het archief naar de periode waar u hem waarschijnlijk van kent en ik ook, namelijk die platen met en de concerten met de Pat Metheny Group. En ik wil er toch een paar tracks uithalen die in mijn ogen heel bijzonder zijn. En de eerste is van Still Life Talking, het album uit 84 uit mijn hoofd. En een van die tracks is, die heet Talk, of voluit It's Just Talk. Een heel swingend, op Braziliaanse elementen gebaseerd, dansachtig ritme. Een muzikaal feest, ook bijzonder goed geconstrueerd. En wat hier natuurlijk opvalt voor de kenners, is dat bekende kost, is de piano solo. Wat hij daar allemaal uit de piano tovert, is, ik word al heel erg blij van. Het is een euforische solo, als je het mij vraagt. Pat Metheny heeft er al iets over verteld en die zei, ik heb nog nooit in mijn leven zo'n goede muzikant ontmoet als Laumes. En ze kregen meteen een klik en zijn hun leven lang blijven samenwerken. En daar mogen we heel blij mee zijn. It's Just Talk.

zwingt de pan uit. Het is een wonderbaarlijk verschijnsel dat je zo hard kunt swingen en dat je toch alles onder controle hebt. Ik vind dat een fascinerend iets. Bij controle denk je toch aan een soort angst om het verkeerd te doen of een bepaalde spanning die er op de spieren zit. Maar bij Lao Mees gaat alles bijna vanzelf en het stroomt en het dit is een muzikale flow van de hoogste orde als je het mij vraagt en dan nog met die geweldige band. Dus ik moet hier altijd een dansje op doen. Ik weet niet hoe het bij u is in de auto of in de huiskamer. Ik wil nog een andere track van de Pat Metheny Group eruit lichten van de live plaat Travels. Is dit nummer San Lorenzo. En wat er in dit nummer gebeurt is eigenlijk vrij absurd. Het ontvouwt zich als een uitgestrekt arrangement van een virtuose, bezielde groep die gewoon heel lang al met elkaar samenspeelt. En je zou denken van, er wordt gewoon lekker gespeeld. Maar op een gegeven moment komt dan het solo gedeelte van Lao Mees. En het enige wat hij krijgt is een paar tikken op een cymbal en een hele tijd dezelfde basnoot. En wat Lao Mees daarmee doet en de spanning die hij opbouwt en wat er allemaal voorbij komt, dat vind ik ongelooflijk. Ik neem mijn hoed af van Lao Mees en ik groet u tot de volgende keer. Dit is San Lorenzo.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom, dit is Jazz Not Jazz. Aan de microfoon, Felix Schlaumann. Zoals altijd, 1 uur lang alleen muziek. Voor meer informatie over deze uitzending gaat u alsjeblieft naar de website van de Concertzender. Veel plezier!

0: Maar de producers die echt nog nooit een instrument in hun hand hebben gehad, zoals Flying Lotus, die gewoon echt alleen maar met de beat creating vanuit dat soort...
1: Teams hetzelfde.
0: Ja, instrumentale hip-hop, beetje in die, aan de lijn van Tribe Called Quest, die beat, zeg maar. En dat hebben ze doorgevoerd, zeg maar.
1: Ja.
0: Kan u een track van Flying Lotus laten horen, van het album Pattern Grid World. Dat heet Clay en dan kunnen de luisteraars het zelf beoordelen.
1: Laat horen.

0: Dit was Flying Lotus.
1: En hoe?
0: Clay. Ja, zekers. Ja, het is misschien leuk om een beetje naar de inspiratiebronnen van deze jongens te gaan luisteren.
1: Ja, je had net iets, noemde je iets.
0: Ja, het is wel, ik weet niet of het zeer de inspiratiebron van Flying Lotus is, want die komt toch meer uit de J. Dilla-achtige beat programming.
1: Zwarte muziekhoek.
0: Ja. Maar Frankrijk natuurlijk met Mr. Wazoo, Mr. Ozio, wat je ook, hoe je het ook wil noemen. Die zijn natuurlijk in de mid-jaren 90 al een beetje met de hip-hop-achtige beats en dan instrumentaal aan de gang gegaan. En je had ook Matthew Herbert, dus dit is een Engelsman, die heel erg bezig is geweest met sounds en samples en ook eigen sounds creëren. Het was een ontzettende freak. Hij ging echt in een auto zitten met een drumstel. En dan moest op de achterbank zat iemand te drummen. En dan ging hij met 100 km per uur rijden. En dat nam hij dan op, die sound, zeg maar. Dus dat was nogal
1: een freak.
0: Maar voor mij ook en voor heel veel van ons is het een gigantische inspirator geweest. Hij heeft ook de Matthew Herbert Big Band. En dat is ook heel bijzonder. Dan heeft hij echt gewoon een traditionele big band. En dan zit hij met zijn beat creating erbij. Dat deed hij eigenlijk ook al 10 jaar geleden. Dus het is echt een voorloper. Hij heeft ook een album gemaakt met wat meer songs waarop gezongen werd. En ik vind dat een heel goed album. Het album heet Around the House. En ik wil daarvan draaien

0: Ja, Matthew Hurwitz, Going Round zelfs. Dit is uit 1998. Het klinkt inderdaad nu een beetje dat je denkt van stoffig, laat ik het zo noemen. Maar het was in die tijd was het echt een trendsetter met qua drumprogrammering. En ja, echt een voorloper vond ik hem.
1: Ja, leuk om te horen. Iets wat 10 jaar geleden ook zou gehoord kunnen worden op het ADE. En wat mij even brengt naar de jazzagenda, want binnenkort is hij er weer, de Amsterdam Dance Event. Ga jij er nog heen, 22, 23 oktober?
0: Nou, ik zou graag willen, maar ik ben dan niet in Nederland, dus dat wordt moeilijk.
1: Want je moet spelen met Kraak en Smaak?
0: Niet met Kraak en Smaak.
1: Met?
0: Met Candy Dulfer.
1: Ah, kijk, ook leuk. Komt dus niet op Amsterdam Dance Event. In Paradiso, Trouw, Club NL, een heleboel andere clubs. Onder andere de Pasta Boys, Ricky L, Steve Mac. Ik noem nog even een aantal andere interessante acts die je misschien wilt gaan zien. 26 oktober, Bon Iver in Vredenburg, Utrecht. 11 november en 12 november, heel speciaal, een Zweeds-Japanse band. Eigenlijk een Zweedse band met een Japanse zangeres. Little Dragon in Tivoli, Utrecht op 11 november en 12 november in de Evenaar in Eindhoven. 13 november in Den Haag, onze hometown, Rafael Sadiq en Joshua Redman en Brett Melda op 14 november in Oosterpoort in Groningen. Al dus een korte selectie uit de jazzagenda. Wij gaan van Engeland, wat we net hoorden, gaan wij naar Amerika. En het lijkt wel of ik elke week deze dame wil draaien, maar ik kom niet los van haar, Georgia Ann Muldrow. Een hele bijzondere dame, 28 is ze. Komt uit een muzikaal gezin waarvan de vader gitarist was bij onder andere Eddie Harris. En moeder trad nog op bij Pharoah Sanders. Ik heb haar één keer gezien op YouTube. En dan heeft ze een hele aparte manier van zichzelf presenteren. Het ziet er heel esoterisch uit, zal ik maar zeggen. Ze speelt zelf de keys en de beats. Vocals maakt ze, produceert eigenlijk alles. En is onlangs opgepikt door Erykah Badu en Mos Def. We gaan luisteren naar een track van haar nieuwste plaat. Oko T heet hij en deze track die heet The Language of the Flame.

0: Georgia Ann Muldrow hoorde je. Nieuwe plaat OCT. Tot zover Jazz Not Jazz Radio. Samenwerken met Jazz Magazine Jazzism hoorde je Jazz Not Jazz Radio. Elke dinsdagavond te beluisteren om 11 uur bij de Concertzender of te downloaden in het archief van www.concertzender.nl. Presentatie en samenstelling Ruben van Roon en Wibout Burkens. Ruben, wat is je laatste plaat voor vanavond?
1: De laatste plaat is van een Amerikaan, Bill McHenry. Het is gewoon een akoestische plaat met vooral Paul Motion op drums. Het album heet Roses en de track heet The Abyss Opens Up.

U luistert naar de Concertzender met het programma Soul Jazz Groove and Grease, samengesteld door François van der Linde. In deze aflevering Funk Jazz uit de periode rond 1970. Een feestje, maar zoals fluitist en bandleider Peter Guardi zou zeggen, een serieus feestje. Eerst gitarist Boogaloo Joe Jones, geboren in 1940. Jones verzon zijn bijnaam om verwarring te voorkomen met Philly Joe Jones en Papa Joe Jones. Goeie keus dus. Zijn stijl wordt onder meer gekenmerkt door vette, repetitieve, ritmische figuren, oftewel vamps, en snelle single-note-lijnen. U hoort No Way met Grover Washington Jr. op tenorsax en Bernard Purdy op drums. En daarna tenorsaxofonist Rusty Bryant, geboren in 1929 en overleden in 1991. Voordat Bryant in de funk belandde, speelde hij lang met gitarist Hank Marr en had hij een R&B-hit met All Night Long in 1952. Een variatie was dit op Night Train, een jaar na die grote hit van Jimmy Forrest. Night Train is overigens afgeleid van Duke Ellington's Happy Go Lucky Local. Bryant speelt John Patton's Funky Mama van het album Night Train Now, uitgebracht bij Prestige Records in 1969. Met, jawel, Boogaloo Joe Jones en wederom Bernard Purdy op drums, een van de onmisbare pijlers van het funk-jazz-genre.

U hoorde Boogaloo Joe Jones met No Way en Rusty Bryant met Funky Mama. De moderne tenorsaxofonist Houston Person is geboren in 1934 in South Carolina. Hij scoorde een flinke hit in 1968 met Jemila. Dat, zoals alle soul jazz hits, veel gedraaid werd in de jukeboxen van de zwarte wijken in bijvoorbeeld Philadelphia, Pittsburgh, St. Louis en Atlanta. Maar the times, they are a-changing. Er werd niet zoveel gedownload, maar men kocht haar plaatjes bijvoorbeeld zelfs bij de kapper toen de tijd een ontmoetingsplek bij uitstek. Collega Fats Theus, geboren in 1930, is in tegenstelling tot Person altijd onbekend gebleven. Hij speelde op een aantal opnames van organist Jimmy McGriff. Zijn enige album als leider, Blackout uit 1970, is de gruizige uitzondering op de regel van het toch nogal gladde CTI-label. Op gitaar Grant Green, op drums Idris Muhammad.

U hoorde Houston Person met Jamila en Fats Tios met Blackout. Hardbop grootheid Grant Green was de meest productieve artiest van Blue Note in de vroege jaren 60. Maar desondanks was hij wanhopig op zoek naar publieke erkenning. Via organist Reuben Wilson keerde hij, na een periode met drugsproblemen, terug op het Blue Note label in 1969. En vanaf dat moment concentreerde hij zich op soul en funk. Pas na zijn dood in 1979 kreeg hij grote erkenning. Luistert u naar zijn versie van James Brown's Ain't It Funky Now en wederom met de spetterende Idris Muhammad op drums. En daarna hoort u Express Yourself van de meester drummer zelf, Idris Muhammad heb ik het dus over. De roots van de in 1939 in New Orleans geboren drummer zijn hierin duidelijk te horen. Muhammad, voorheen Leo Morris, was bevriend met onder andere de legendarische funkfamilie Neville. Muhammad overleed in 2014.

Ja, volkomen uniek, ijzersterk. Het verveelt geen seconde. Ja, u begrijpt misschien inmiddels waarom ik Sonny Rollins zo goed vind. Er is werkelijk geen millimeter op af te dingen. Van dezelfde plaat draai ik gewoon ongegeneerd nog een stuk. Dat heet Strode Road. En ook hier valt het genie van Sonny Rollins goed op. Duidelijk op. Het is een vrij snel nummer. Waar enorm veel pit in zit. En wat erg opvalt is de volkomen originele lijnen die Rollins op dit tempo uit zijn hoed tovert. Er zit werkelijk geen spoor in van twijfel. Het swingt als malle. Het zijn melodieën die je daarvoor en daarna nooit meer hebt gehoord. Ik vind het een wonderbaarlijk goede improvisator. Strode Road. Ga lekker genieten, want het swingt de pan uit. Met Max Roach, Tommy Flanagan en Doc Watkins.

U heeft nog twee nummers van mij te goed en ik draai ze in een wat onlogische volgorde. Eerst ga ik een klein stukje in de tijd reizen naar de jaren 60, waar Sonny Rollins inmiddels een vrij ingrijpende verandering heeft ondergaan. Dat moet u maar nalezen op het internet of wat dan ook. Ik ga u dat niet allemaal vertellen. Het is in ieder geval een andere periode, een andere Rollins, met een iets ander geluid, met een iets andere benadering. Maar het is nog steeds Sonny Rollins met zijn magistrale, melodische impact, met zijn waanzinnige sound. En een nummer wat mij altijd is bijgebleven en een van mijn favoriete tracks is Round Midnight, van een sessie uit Ik Meen in 1964. Opgenomen met Herbie Hancock in de ritmesectie. Op een plaat waar hij ook met Common Hawkins ook speelt. De details moet u me maar eventjes vergeven, die heb ik zo gauw niet bij de hand. Maar het gaat natuurlijk om de muziek en om het luisteren, dus gaan we dat vooral even doen. Round Midnight, dit is een bekend jazznummer, u kent het misschien wel, maar de manier waarop Rollins dit speelt is fenomenaal. En ook de bijdrage van Herbie Hancock is magisch wat mij betreft. Roundabout Midnight.

Het laatste nummer van deze uitzending is eentje uit 1959. Een live opname met het trio in Zweden, waar hij destijds mee optrad met Pete La Rocca en Peter Grimes. En ook deze opname geeft voor mij precies alles weer wat ik zo mooi vind aan Southern Rollins. Het gaat om de standaard Will You Still Be Mine. En eigenlijk is het een soort manier. Zijn spelen is eigenlijk een soort manier om, ja, hoe je op zijn mooist een cadeautje kunt uitpakken. Hij vertelt het. Hij vindt elke keer weer iets nieuws aan de melodie wat hij interessant vindt. Hij vertelt het nog een keer, maar dan net even anders. En het blijft maar gaan. En het houdt maar niet op. En het is, ja, het is gewoon één groot feest achter elkaar. Je wil gewoon dat hij nooit meer ophoudt met spelen. Dat geeft een beetje weer zoals ik dat als luisteraar beleef, als fan. Dus ik hoop dat je er net zo van geniet. Dit was voorlopig de laatste uitzending van mij voor de Concertzender onder de naam Jazz Not Jazz. Ik vond het heel leuk en misschien spreken we elkaar later. Dankjewel voor het luisteren. Hier is Sonny Rollins met Will You Still Be Mine.

0: Nicolay hoorde je. Dat is een Nederlandse producer. Die komt oorspronkelijk uit Utrecht. En misschien had je wel eens van hem gehoord, Ruben.
1: Ja,
0: maar, hij is ooit begonnen als toetsenist bij de groep Bastion. Dat is nou Bas van Opgezwollen. Jeugd van tegenwoordig.
1: Excuus. Jeugd van tegenwoordig.
0: Je had vroeger een band, die heette Bastion. Er zat een toetsenist bij Nicolay. En nou, dat is een heel lang verhaal. Maar in 2002 stuurde hij een track op naar de prestigieuze website OK Player. Dat is een website waar Soul Quarians, Questlove en The Roots en allemaal bekende soul lovers hun tracks op posten. En een soort van blog, eigenlijk een voorloper van de blog. En dan kon je dan hopen dat jouw track eruit gehaald werd. En dat is bij hem gebeurd. En dat leidde onder andere tot een samenwerking met Fonte. En Fonte is weer de lead rapper van Little Brother. Leidde tot een samenwerking, dat heette Foreign Exchange. En dat is eigenlijk in hip-hop cultland is dat een soort van enorm prestigieus ding geworden. En heel groot, wil ik niet zeggen, commercieel succes. Maar hij is in ieder geval verhuisd naar Detroit. En hij heeft een hele eigen sound ontwikkeld, deze Nicolay. En ik praat er eigenlijk zo lang over, omdat ik eigenlijk heel erg onder de indruk ben van zijn productiekwaliteiten. Vandaar dat ik nog een heel kort trackje in de aanbieding heb. En dat die track die heet Crossings. En die duurt precies 2 minuten 11. Wat belangrijker is dat het komt van het album City Lights Volume 2.

Ja, Nikolai is dit met Crossing. Het was het is een mix-cd, dus de tracks horen eigenlijk achter elkaar afgespeeld te worden. Daardoor begon die een beetje hetzelfde als waar de vorige eindigde. Maar dat is de bedoeling van een mix-cd. Waanzinnige track. We gaan door met een nieuw item. Dat heet Was is los? Was is los? En daar hebben wij een onderzoeker voor, die voor ons op onderzoek gaat in de underground scene in Nederland en overal om te kijken wat het hippe en het nieuwe is in muziekland en in jazz, not jazzland vooral. Electro.

0: muziek, wat het ook is, crossover, ambient, het maakt niet uit. Maar hij gaat dat onderzoeken voor ons. Zijn naam is Hamertje Tik, zelf een hele bekende upcoming underground producer.
1: Producer, beat creator, alias Joris Fajertaak. Maar wij noemen hem Hamertje Tik, althans hij noemt hij zichzelf. Was iets loos. Laten we hem gaan bellen en kijken wat hij voor ons in petto heeft.
0: Of hij opneemt.
1: Of hij opneemt. Nou, het is 10:50 s'avonds. Hij moet op gaan nemen. Hamertje Tik, laten we hem bellen. Komt ie.
2: Hallo met Joris.
1: Joris, Jazz No Jazz Radio. Wieboud aan de lijn.
2: Hey.
1: Je bent te horen via, ik leg het even uit aan de luisteraars, via Skype. En niet via de telefoon, want we zijn natuurlijk van de moderne media. En daarbij is de kwaliteit van je stem dan ook wat beter te verstaan. Althans, dat hopen we. Goed dat je er bent. Je heet Joris Fajertaak, alias Hamertje Tik. Producer, beat creator. Leg even uit precies wat jij doet.
2: Ja, dat is de naam van mijn solo act. Dus ik zit gewoon op een zolderkamertje allerlei beats te maken. Een beetje elektronische beats, dus à la Flying Lotus. Met dromerige samples van internet, YouTube filmpjes. En ik ben drummer van huis uit eigenlijk, dus ik drummer erbij. En zo heb ik een EP'tje gemaakt, Memories. Dat kwam in mei uit. En ik ben nu bezig aan een debuutalbum. Dat hoop ik in januari uit te brengen.
1: Oké. Okay.
2: Ja. En ik hoorde, ben op zoek naar een label.
1: Ik hoorde dat je bezig was met Lex Empress. Waarvan ken je haar?
2: Ja, klopt ja. Ja, ik ken haar van Kraken Smaak, waar ik af en toe inval als drummer.
1: Ja, en daar is zij zangeres.
2: Ja, precies. Zij zingt daar en zij gaat ook solo een album uitbrengen. En we zijn nu samen bezig. Want ik wil ook graag... Ik ben geïnspireerd door bijvoorbeeld ook Subtract, waar ik zo wat van ga draaien. Die maakt ook veel met gastzangeressen en zangers werkt veel samen.
1: Oké. Okay.
2: Dus er worden toch meer liedjes.
1: Heel goed. We hebben een item, Was Iets Loos. Dat betekent dat jij voor ons op onderzoek bent gegaan in alle uithoeken van internet. Op speuren naar elektronische jazz, not jazz muziek.
2: Ja.
1: Jij gaat voor ons een aantal korte snippets laten horen van vrij onbekende of nog underground acts. Die heel erg de moeite waard zijn om later ook uit te checken. En dan sluiten we af als laatste met een track die jij het meest favoriet vindt. En die draaien we dan in zijn geheel.
2: Ja, zeker.
1: Dus vertel, wat heb je voor ons in de aanbieding?
2: Nou, ik heb Thundercat. Dat is een New Yorkse producer, bassist ook. En die is net getekend bij het label van Flying Lotus, die er zelf ook aan meewerkte. Brainfeeder. En het nummer is Daylight.

0: Ja, heel smooth, Thundercat.
1: Ja, zeker.
0: Nice.
1: Ja, ik heb er dan nu eentje van Nederlandse bodem. Hij heet gewoon Martijn, met een Y. Is de eerste Nederlandse producer die getekend is bij Brainfeeder. Hetzelfde label als wat ik net noemde. En hij stond onlangs nog op Greenwire Festival en het STRP Festival in Eindhoven. Dit is Love and Machines.

0: Fires.
1: Ja, dat was al een hele korte snippet. Is hij booming of is hij nog heel erg underground?
2: Nou, hij begint nu wel echt bekend te raken, ja, zeker. Dus hij heeft het al wel in Amerika, heeft het al wel redelijk gemaakt.
1: Oké.
2: Ja. En ik heb de volgende is van Mark de Clive Lowe, waar ik stiekem fan van ben door Rob van der Wouw, de Nederlandse trompetist. Die is nu met de zangeres bezig, Nia Andrews. En hij komt binnenkort met een nieuw album in november. En dit is een gratis single en dat heet The Why. Right now.

0: Ja, interessant. Mark de Clive, die kennen we toch meer als Broken Beat Producer. En dit is wat anders, lijkt het.
1: Ja, klopt. Dit is wat soulvoller inderdaad. Hij heeft hier ook wat meer muzikanten bij gehaald. Maar okay. Wel inderdaad het verknipte spelen zit er dan wel in. Drummer bijvoorbeeld.
0: Ja, ja. Leuk. Ja,
1: interessant. Dan heb ik even kijken, Floating Points. Het is een 23-jarige jongen uit Engeland. Die is net getekend bij Rush Hour. En ik vond dit een zeer vet zomerhitje. Het heet Vacuum Boogie.

0: Floating Point op Rush Hour. Ik zei al eerder in de uitzending dat het een nogal Nederlandse uitzending aan het worden is, omdat er veel Nederlandse acts aan het draaien zijn. Rush Hour is natuurlijk Nederlands en Kindred Spirits kwam Martijn geloof ik op uit.
1: Brainfeeder.
0: Brainfeeder, ja. Oké. Vertel, wat heb je nog meer?
1: Ik heb Mike Slot, daar ben ik zelf een groot fan van. Hij heeft net een debuutalbum, maar dit nummer heb ik ergens gevonden in the middle of nowhere. Het heet Caddeting, als ik het goed uitspreek. Volgens mij speelde hij vorig jaar op Noordse Jazz.

0: Mike Slot.
1: Ja, helemaal te gek. Ik heb als ene laatste snippet heb ik Subtract. Dit is een beetje heeft dezelfde opstelling als Harm Stick eigenlijk.
0: Dit is ja, een man. Een inspirator voor jou.
1: Ja, ja, precies. Het verschil is dat hij wel live ook nog een zanger erbij heeft. Maar hij heeft een masker op, dus niemand weet hoe die heet. En hoe die eruit ziet. Zijn naam schrijf je als S-B-T-R-K-T. Maar spreek uit de Subtract. Ik heb het gezien in Trouw en het was wel echt waanzinnig.
0: In Amsterdam.
1: Wow. Ja, in Amsterdam. En dit is het van zijn debuutalbum Subtract. Heet ook Subtract. Het nummer heet Ready, Set, Loose.

0: Wauw, te gek. Subtract. Super.
1: Ja, very good. Ik heb nog een mooie ook. Ik ben er een beetje verliefd op geworden. Het is een Amerikaanse, Japanse lijkt het wel. Jennifer Lee. En ze werkt onder de naam Toki Monster. Hele dromerige muziek. En het nummer, ik heb er echt nog nooit van gehoord. Maar het nummer heet Stigmatizing Sex.

0: Stigmatizing Sex. Tot slot, wat is jouw afsluitende track?
1: Ja, dat is Berlin van Mode Selector. Dat is een Duits duo, producers duo, die al echt al sinds 1992 samenspeelt. Ze stonden afgelopen, even kijken, ze waren een maand geleden nog op het Amsterdam Dance Event. En zelfs een maand geleden waren ze ook nog in het Paard in Den Haag. En ze hebben nu een hele vette plaat gemaakt, waar ik echt al heel veel heb gedraaid. Onder andere ook met Tom York van Radiohead. En het is wat rustiger geworden allemaal. Het was eerst meer techno. Maar dit nummer vind ik heel vet, ook met de zangeres. En het heet Berlin.
0: Die gaan we even helemaal in zijn geheel draaien. Voordat we dat doen, sluiten we bij jou af. Hamertje Tik, dankjewel voor je bijdrage. Ga lekker op onderzoek uit wat er allemaal in de internethoeken te vinden is op elektronische underground jazz, not jazz. Ik zie je snel. I'm

0: Ja, dit was Mode Selector. Berlin heette de track en komt van het album Monkey Town. Vette track.
1: Ja, met dank aan Hamertje Tik. Passies los. We gaan hem volgende maand weer uithoren wat hij allemaal heeft meegemaakt en wat voor goede tips hij voor ons heeft.
0: Dit was weer een aflevering van Jazz Not Jazz. Dat wordt gemaakt in samenwerking met het jazz magazine Jazzism. Volgende week dinsdag tussen 11 en 12 is er weer een Jazz Not Jazz. Heb je eventueel wensen of vragen, mail dan naar jazznotjazz@concertzender.nl. En op deze concertzender.nl kan je deze uitzending en ook nog oudere uitzendingen terug beluisteren. We gaan eruit met een heel bijzonder album, vind ik. Het is het nieuwe album van Wouter Hamel.
1: Ook een Haagse muzikant.
0: Dat zagen we net staan, dat hij ook uit Den Haag komt. Dus het is allemaal... Dit album is dit keer niet geproduceerd door Benny Sings, die wel zijn vorige twee albums heeft geproduceerd, maar hij heeft het nu zelf gedaan. En het resultaat vind ik echt heel bijzonder. Hij heeft ook al een aardig budget gekregen, geloof ik, van het Engelse Decca. Maar dat heeft hij goed gebruikt. Het is volgens mij opgenomen in Brussel. Dat is een hele mooie studio. Het klinkt allemaal als een klok. De band klinkt goed, de arrangementen, de songs.
1: Echte strijkers.
0: Wij gaan luisteren naar een heel romantisch mooi Frans liedje. Dat heet Rue d'Amromont. Wouter Hamel van het album Lowen.

Dit is de Concertzender met het programma over soul, jazz, groove en grease, samengesteld door François van der Linden. Vanavond deel 2 van een miniserietje over funk jazz rond 1970. U hoorde People Get Ready van Curtis Mayfield, uitgevoerd door The Freedom Sounds featuring Wayne Henderson. Henderson, geboren in 1939 en overleden in 2014, is, zoals u heeft gehoord, een trombonist met soul en een gigantische sound. Hij is voornamelijk bekend van de Jazz Crusaders, dat later de Crusaders ging heten. In 1971 verscheen Pass the Plate, de eerste plaat waarop de al 11 jaar bestaande groep de term jazz uit hun bandnaam achterwege liet. En van dat album hoort u zo Greasy Spoon. Op het daarop volgende nummer, Give It Up or Turn It Loose van James Brown, gespeeld door gitarist Wilbert Longmire, verzorgen Henderson's kameraden uit de Crusaders, Wilton Felder en Joe Sample, respectievelijk tenorsaxofoon en het arrangement.

Dat was Wilbert Longmire met Give It Up or Turn It Loose. En daarvoor hoorde u The Crusaders met Greasy Spoon. We gaan verder met Eddie Harris. Harris, geboren in 1934 en overleden in 1996, was een van de populairste soul jazz artiesten van zijn generatie. Eind jaren 60 slaagde hij erin vergevorderd spel te combineren met toegankelijke composities. U hoort dadelijk Listen Here. Niet de tweede versie uit 1967, dat tot nummer 11 reikte in de Rhythm & Blues charts, maar de eerste versie van het album Mean Greens uit 1966. Harris speelt niet op zijn gebruikelijke elektrische saxofoon, maar op zijn Fender Rhodes keyboard, bijgestaan door Hammond-organist Sonny Phillips. Daarna horen we Sonny Phillips zelf met Sure Enough, diens debuut op het Prestige label uit 1969, inclusief de beruchte funk jazz drummer Bernard Purdy en saxofonist Houston Person. De bas die klonk die dag een beetje vals in de studio van de legendarische muziektechnicus Rudy Van Gelder, maar het kundige en gruizige spel van Phillips en consorten is prima te verteren. Bernard Purdy heeft dan wel niet Van Gelder als engineer op zijn soloplaat Soul Drums van 2 jaar eerder, maar hij klinkt wel zeer aanwezig en groot. En van dat album hoort u Funky Donkey.

Funky Donkey van Bernard Purdy. Daarvoor hoort u Sonny Phillips met Sure Enough en daarvoor Eddie Harris met Listen Here. Saxofonist Houston Person en organist Sonny Phillips hebben een gastrol op Blow for the Crossing van gitarist Billy Butler. Voordat hij solo ging in 1968 was Billy Butler al een prominente sideman op zowel jazz als soulgebied. Hij is ook bekend van zijn 10-jarige samenwerking met organist Bill Dodgett. Hij is de co-writer van Dodgett's grote hit uit 1956, Hunky Tonk. En let niet alleen op Butler's wah-wah-stijl, maar ook op de beat van drummer Rudy Collins. Die is namelijk volledig identiek aan het voorgaande ritme van zijn voorbeeld Bernard Purdy. Collega-gitarist Melvin Sparks speelde op platen van onder andere Lou Donaldson, Hank Crawford en Sonny Stitt. In 1970 verscheen zijn eerste soloplaat Sparks en daarvan hoort u Sly Stone's Thank You. Op drums hoort u Idris Muhammad en op orgel Leon Spencer. En beide zijn ook te horen op Sonny Stitt's Going to DC. Boplegende Sonny Stitt, die leefde van 1924 tot 1982, maakte ook talrijke soul-jazz-platen. En Going to DC is een van zijn betere prestaties op dat gebied. Let op de slepende melodie van Leon Spencer en Idris Muhammad gaat ook enorm tekeer. Wederom zat Rudy van Gelder aan de knoppen.